0: Jeff zei dat die kaart er niet meer zijn van goed tekenen.
1: En voor mij komt er voorstel pakken. Om een zetje te pakken. Zo kan hij die nou alleen. Voor de opmaatsering in elkaar. Toen hij niet meer in elkaar waren, dan... Wat hebben zij moeten zijn? Want dat is een woning.

Okay. Mijn zaal, Sarasaman Amitho, enorm gauw vaar, ik heb een fundament in zo'n jammer. Ik heb een tang in de kaart, want die wat aan de zon wat aan hem. Om die wat aan de zon wat aan de zon zou, zou die daar zijn. Ik heb een zaal, Sarasaman Amitho, fundament van Kerry, ook een leven. En of ik heb een

vinden. Dat had nog geen kans om dat te doen. Dat deed haar. En dat moet je wat aan te voelen met hem. Want

0: Van 100, dat heb ik nagedacht. En toen ik al kennen, ik aan het gewoon.
1: Ik ga de aanhouden. Dan moet dat ik weer mooi. Dat mijn vormetee. Vorm dan, dat ben ik mijn voorzitter. Zij zei dit net, vorm.
0: Oh, wat is dat?
1: En mijn oom.
0: Ja.
1: En ik heb.

0: is van mij, nee, man. Gewoon net alsof je in Cuban grootverheiders. Gewoon niet belaal. Gewoon zijn ze met jou in zijn. Ja, maar je zult wel klassie net. Zij vinden me wel lauw in zijn. Maar wij is die vrouw minder geleerd dan jij van het gewoon. Toch op een goed hei. Wat heb je gevoerd, Lauren? Niet het goed, goed hei. Dan zijn ze benoemd en lacht haar vaat goed. Nee, en lacht haar lang genoeg lang. Zie je met je hei, vij is. Van voeten zou ze aan wat maat. Van voeten zou je in wat maat. Ik vlij het hier wat aan hem. Zo weet ik geen kennis. Gewoon die zijn nu gewoon. Nu ga je dit heen, nu ga je dit goed. Maar goed, dat is ook mij bij. Dan roep je in goed hei met je hei. Zij vindt wat nu zo vindt in. Van mij wel al wat lucht geschilderd hebben. Dan moet je nooit een vriend meer liggen. En dan roep je nu ga je dit hei.
1: Zij.
0: Zij ga.
1: Zij zien, zij zien, zij. Ze komt hier maar. Ja, als Anna van hem nu. Zij kan niet zien, dus dat ze niet aan van hem alleen. Want ja, ze ja, ze hebben hem niet aan van hem.
0: Ja, goed hier. Ze is aan van hem, ja, goed hei. Zie je dat dan? Zij komt maar, dan goed hier kan gewoon goed hei voor God hem.
1: Ja.
0: Voor God zie ik hem. Let haar ik jij mijn goed hier. Zit hier, zij ook hem, zij ook zie. Nee, dit hier jou.
1: Ja.
0: Ze zit hier, let haar komt voor. Niet op het liefst voor mijn kind van die kind. Gewoon zo goed hei. Zit hier, ja, wie is dat kind? Want het komt op die maat. Met zo'n komt haar, let haar komt voor. Zo zie ik dat ze niet, zit hier jou.
1: Zit hier.
0: En ik zie, zie mijn kind niet, ik kom om lach.
1: Voor waar?
0: Voor wie om haar die om haar wel. Zo, nu ga je dit jou, let haar. Kan dat niet?
1: Ja, laat haar nu groeien mee laten.
0: Ze vindt dan Raksa door veel paaien. Zijn veel van dat hier dan bloed.
1: Dan doet hier ook al.
0: Die groeien. Terwijl Piet heet die hem.
1: Weet je wel aan Piet heen?
0: Weet je wel aan Piet heen? Ja,
1: laat haar. Zijn Piet hier. Zijn Piet hier dan bloed.
0: Weet je dan veel na. Laat haar maar Raksa goed voor.
1: Ja.
0: Weet je wel. Zijn jouw Raksa goed voor. Weet hij kon niet in mijn man. Ze is dat hier dan bloed. Ze is dat veel die man doet dat aan in je kinderen. Zijn maar schaar. Laat het haar maar voor de lei. Kon je ze voor de lei. Het is dan maar schaar. Kon ze je ze leuk is aan lam. Zijn lam. Zijn nummer drie. Vergeet. Zij kan het zien. En ga. Ze kon het zien. Laat het doen niet. Geen. Geen die het hawaai. Zijn lam zat lam. Al wil gaan het wel. Wil gaan het waar. Zijn lam is je voor mij. Kon ze hem gaan lachen. Doe het goed. Zat hier na. Waar je met hem zo. Hij houdt voor hij zit mij geit. Zijn lam zat lam. Dus zij zat haar maar zo. Geen zo'n verkoop lam. Verkoop doen drie. Zij gaat niet meer dan hij.
1: Ja,
0: maar ga je zien. Toen kwam hij toen met dat Pieter heen, dan vooral kan jouw lachen. Mooi maat. Dat het je dan net ziet, die longen je dan die maat.
1: Ja.
0: Ga wat een lam voor mij, ga je slim, hij zei. Zo, Jan, ik dacht het zijn lam. Lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, goed hei. Dan kwam je een paar zaal zien. Piet in de gemeente, ja, goed hei. Kom allemaal met je gewoon heel erg zo blijven.
1: Ja.
0: Paar zaal zien die zaan. Zo, mijn heer, hij zei. Zijn kinderen doen net goed, hoe gaat ze aan de Maar kijk op voeten van Piet Lees. Maar zo'n taal niet dat. Geen lood zien. Laat gewoon mijn voeten gaan zo in de koche koei gaan uit wijs.
1: Ja. Laat haar dat ze dan zo'n taal van zo'n goed hij niet gaan zijn. Dat ze dan niet meer op zijn voet. Hoog maar zo'n zien niet gaan. Dat ze niet zo'n zo'n zo'n zo'n
0: zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n
1: zo'n
0: zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n
1: zo'n
0: zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n
1: zo'n
0: zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n
1: zo'n zo'n
0: zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n

0: Tom 3 Live in de Moeze Haven. Met Willem van de Maai. Camille van de Maan. En Sylvie van Damien. Nee, van de Tom 3 Live. Gentje. Wanneer ze die eerste kapers af. Welaas en ik aan met Tom Bai. Na hoog aan die vreem. Na kraan van dat kan ze mij. Ze nog niet voor hier kan zitten. Met dat hoog zo'n bericht. Ik ga zitten aan de vier. Facebook van de Tom 3. Vrouw Jan en Nasse Haan.
1: Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum Santum

0: Sommigen die lijden me na. Schrompers van Bigla. Ze verzamelen elke dag.
1: Ik zie niet, ik was niet helemaal niet meer.
0: Nee, zoals ik zei, ze komen naar de graaf.

confidence met haar gaan afspreken door zo'n televisie. Toen ik met hem uit de meeting ging lopen, ik dacht, we gaan wat drinken, je dacht, daar komt hij wat onderweg. Ik dacht, voor die gaan we wel wat leg. Op het deze wat voor meer verdomme, ja. Kijk, dat ik een kopje donker, is dat kan. Ik heb, met zo'n maar, is het daar, met de vijf, Romeinen, ja. Zo, nee. Dan zo naar die naam te gaan, ja, wat wil ik hebben gaan, dan kom ik maar, ik heb hem, gewoon niet. Zie dat die, ja, dat mag je twee. Dat kan ik haar ook tijden dan bij je. Kapitein, zie een gang blijven in je voor dit ik ga waar ik ga. Dan weet ik dat ik ga niet zo'n manier. Ik ga gewoon niet in familie mee gaan maken. Ik ga gewoon te weinig naar beneden. Ik ga gewoon naar boven. Ik ga al zo'n familie naar beneden. Zie er ook bij. Zo'n blijven. Nee, dat ik ga

gewoon binnen gaat. Dat betekent dat je niet goed meer kan hero wat er zei. Dat is iets aan pijn. Ik kan geen dierlijk, nee, schoen. Ik kan de zwaar. Ik heb een tafkie. Dat is wat. Mijn karakter ben ik tegengegaan. En dat ging niet. Ik heb het aan. Daar wil ik gewoon